0: De Voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Willem had al 30 jaren van zijn sterke leven, van 's morgens vroeg tot 's avonds als een dure baas gegeven. En soms had hij er overmaat aan plichtsbesef gedreven, zelfs zaterdags en zondags nog in overwerk gewerkt. Maar op een vrijdag kwam hij thuis en liep hij hard te vloeken.

stempelen, Min. Tante Mientje zei, ach jesses Willem, loopt niet zo te miezen. Ik had die chique baas van jou al jaren in de smiezen. Maar daarom hoef jij toch meteen de moed niet te verliezen.

100.000 ome Willems zullen straks weer zuchten slaken. Een poos in de WW en dan naar sociale zaken. En als ze dan uit armoede een bankje willen kraken, dan blijken alle banken ook nog pleiten of bankroet. Het gat van de minister is geen gat meer, maar een trechter. Je kunt wel protesteren, maar het trieste feit, dat legt er. Het gaat

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.

made fit to live with. And a woman's a sorry sight.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
1: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.

What's that? What's that? What time?

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag,
3: 24 uur per dag,
1: jouw radio,
3: Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemel over kerken, die in dit vlakke land

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij onze aflevering van het programma Rondom 10. En we hebben weer geprobeerd om er een gevarieerd programma van te maken. Om te beginnen, laat u weten wat het leven in het Brabantse land erg aangenaam vinden. En verder is het een vrolijk, zonnig en niet te vergeten nostalgische uitzending waarvan we hopen dat u ervan zal genieten. Op die manier hopen we dat u naar ons programma blijft luisteren en dat we ook vrienden voor het leven zullen blijven. Vergeet niet om tussen de liedjes door te luisteren naar de vele nieuwtjes, wetenswaardigheden die we te vertellen hebben en natuurlijk ook de verjaardagen. Misschien wordt u wel genoemd. We hopen dat veel luisteraars veel luisterplezier zullen beleven met vriendelijke groeten van Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

0: Ja, dat waren Nick en Simon. En zij zongen Waarom? Dit is een plaatje wat we eigenlijk nog niet zoveel gedraaid hebben, maar ook niet zoveel gehoord hebben. En ik hoor Guus Meeuwis. Geen mij je angst. Oh, 16, oh, 7, het leven is goed. Daar begonnen we mee. En we gaan onze verjaardagen draaien.
1: You never close your eyes anymore.
0: Manon Thomas is jaar, de presentatrice hier in Nederland. Annegien Steenhuizen, presentatrice NOS Journaal. Gers Pardoel, rapper. Rens Klamer, presentator. En Dorien Niesing, actrice Nederland. Bij de Rozen is 24 mei Ben Smeets jarig. En 29 mei onze voorzitter, Wout Strank. Bij het Oosterheide Koor 11 mei, John Lonen was gisteren. 23 mei Lia Driessen, 25 mei Joop de Dali en 26 mei Kees van Strijden. En 18 mei is jarig Sonja en 21 mei Esther en 25 Ton Landsbergen. Allemaal een hele fijne dag en van harte gefeliciteerd.

Ja, Danny Christian was even blij. Hij zong over zijn Suzanne. Ook Duin en Munnik was er met Als het vuur gedoofd is. En Helmoet Lotti was onze gast. Kunst en ogen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van de blik van de kunstenaar naar het kunstwerk en van het kunstwerk naar de ogen van de kijker. Maar kunst is meer dan zien. Zeker voor kunstenares Zageya Hoesayan, die leeft met een visuele beperking. Met haar beelden van keramiek, steen en glas wil ze alle zintuigen aanspreken en het gevoel van kleur overbrengen. Geel voor vreugde, rood voor passie en groen voor rust. Te zien tot en met 28 juni in het Marinus van Dokkum Museum.

Richard Kendall was dat met Do Do Align. Roger Whittaker was er met Bring Me Nog Einmal Die Jaren Terug. En Margot Helwig zong Koningin der Bergen. Door een hoge drukgebiedje boven Frankrijk is het een groot deel van de dag overwegend droog met wolkenvelden en zonnige periodes. Later vanmiddag en vanavond trekt een aantal buien van west naar oost over het land. Morgen en overmorgen komt het tot meerdere buien en kan er lokaal onweer voorkomen. Tussen de buien door schijnt geregeld de zon. En voorlopig blijft het ronduit fris voor de tijd van het jaar met maxima tussen 11 en 14 graden. Normaal is het nu gemiddeld 18 graden. En voor de liefhebbers van warme lenteweer is er volgende week goed nieuws, want dan kan de temperatuur weer flink gaan stijgen.

Lekker even wegdromen met de I Have a Dream van de Royal Philharmonica. Mungo Jerry was met In the Summertime and Thunder in My Heart werd gezongen door Leo Sayer. En is het nou een feit of een fabel? Maken bananen dik? Vaak blijven bananen onaangetast op de fruitschaal liggen, omdat het eten ervan dik zou maken. Maar die bananenban is onterecht en een banaan bevat niet meer calorieën dan veel ander fruit. En bovendien zitten bananen vol goede voedingsstoffen, zoals vezels, vitamine B6 en kalium. Wel wordt het zetmeel in een rijpe banaan omgezet in suikers. Een onrijpe banaan bevat minder suiker dan een rijpe banaan.

Ja, daar kunnen we geen weerstand aan bieden natuurlijk. Want deze oproepen, heerlijk, we gaan aan de koffie of thee, net wat u graag wilt. En intussen draaien wij lekkere muziek, Hollandse hits.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio. Rozo Radio.
2: Ja, we gaan weer verder. We hebben een lekker koffie gedronken. En hopelijk heeft ze ook eventjes lekker naar de muziek kunnen luisteren die we draaien. De Hollandse hits. We gaan verder met 1000, 100.000 stralende sterren van Monique.

0: Goedemiddag.
1: Rozo Radio.
2: Tu me dis, loin des yeux.

knap, hè? Zo'n fluitje naar Daniel Gerard. En Nick en Simon waren er met Vrij. En Monique zong 100.000 stralende sterren. Waren mannelijke kunstenaars in het verleden beter dan vrouwelijke? Het Museum voor Schone Kunsten in Gent in België laat zien dat die vraag anno 226 een beetje vreemd is. Het museum stelde een expositie samen met de lange titel Onvergetelijk vrouwelijke kunstenaars van Antwerpen tot Amsterdam. Het is een overzichtstentoonstelling die gewijd is aan de rol en betekenis van vrouwen in de kunst tijdens de 17e en 18e eeuw, specifiek in de Lage Landen. Ik raad u aan om na het museum nog een genoeglijk rondje door het centrum van Gent te maken, ook onvergetelijk mooi. Te zien tot en met 31 mei. Meer informatie op mskgent.be.

Ja, dat kan je wel zeggen. Die Stef Eckel, de zwerver van Amsterdam. Daarvoor de Marianne Weber met Een meisje huilt. En Be My Day van The Cats. En we gaan verder met The Cats. Want de palingsound van The Cats is terug in de theaters. Een band met onder andere Tim Knol, Paul Bond en Donna Maria Veerman brengt een eerbetoon aan de legendarische Volendamse popgroep. Ik heb de band nog niet live gehoord, maar al wel wat nummers thuis kunnen afspelen. En liefhebbers van het typische Catsgeluid kan ik daarom aanraden om naar het theaterconcert Tribute to the Cats, Sure He's a Cat, te gaan. En dan wensen we natuurlijk heel veel plezier bij. Dat is te horen tot en met 30 mei. En de website is kickproductions.nl.

0: Dean Martin was dat. Memories are made of this. Een kleine week voor de concertreeks van Harry Styles in Amsterdam begint, zijn er nog makkelijk kaartjes te krijgen. In de doorverkoop soms zelfs voor de helft van de prijs. En al voordat de eerste kaartjes voor de concertreeks van Harry Styles in Amsterdam in de verkoop gingen, konden er mooie concerts aan dat het aantal shows zou worden verhoogd van 6 naar 10 wegens de grote vraag. Een paar maanden later blijkt dat die vraag misschien toch wat minder groot is dan de concertorganisator had verwacht. Want hoewel er op de ochtend van de kaartverkoop 10.000 mensen in de digitale wachtrij stonden, zijn er nu, een kleine week voor de Britse popster 16 mei aan zijn concertmarathon begint, nog makkelijk tickets te krijgen.
1: Servus!

0: we gaan een eind aan breien, want het is al tijd om weer lekker naar huis te gaan. Of nog even naar buiten misschien. En we hoorden nog Margot, Helwig en Maria met Servus. En Tantrommelen was er tot aan. Met een heerlijke saxofoon natuurlijk, hè. Hebben we van genoten. Ja, lieve luisteraars, fijn dat u naar ons hebt geluisterd. En was de muziek hopelijk naar uw smaak. Want de komende dagen zou het weer niet zo geweldig zijn, maar u heeft dan wel de kans om de computer op de Rozo af te stemmen en van de programma's te kunnen genieten. Ik wens u heel veel liefs. Hopen u volgende week weer te ontmoeten in ons programma Rondom 10 met Pierre en Agnes. Houdoe!
1: Houdoe!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Ook Nederland. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot de vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Hallo, dames, heren, jongens en meisjes. Allemaal welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Een programma waarin de zogenaamde foute plaat niet wordt geschuwd. Anton en ik hebben ons weer uitgesloofd en voorbereid om jullie 2 uur lang live te kunnen laten genieten. Wij doen dat voor jong en oud en voor lief en stout. We draaien een plaatje en verzorgen een passend praatje. We zitten niet ver meer van carnaval. Volgende week zitten we hier verkleed tussen de ballonnen, confetti en wordt de polonaise rond onze draaitafels niet uitgesloten. Vandaag houden we het echter rustig, hoewel deze muziekgroep heeft kennelijk toch al iets met drank van doen.

Na onze bekende openingstune hoorde je als eerste plaat van vandaag de Four Seasons. Het was een Amerikaanse muziekgroep die erg populair was in de 60er jaren. Een van hun meest beluisterde platen was Sherry. Je hoorde een opname uit 1962. En zanger Marco Kraats beweerde in eigen persoon dat Radler geen alcohol is. En deze plaat heeft de titel Klassieker ruimschoots verdient.

0: Helen Shapiro is een Engelse zangeres die op 14-jarige leeftijd in 1961 al werd ontdekt. Haar jongensachtige, donkere contra-alstem stond daar borg voor. Haar grootste hit was Walking Back to Happiness. Wij draaiden You Don't Know, een nummer dat in 1961 twee maanden in de top 40 stond. En in 2002 verliet Helen de showbusiness. En kende je de Sheik in de Olie nog? De groep had een carnavalshit in 2017 met Ali Baba. En op de muziek van deze zanger heb ik nog ooit dansles gehad.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Trini Lopez was een Amerikaanse zanger die zijn grootste successen behaalde in de jaren 60. Nummers als America, If I Had a Hammer, This Land Is Your Land en La Bamba scoorden hoog in de hitparades. Adelita hoorde ook in dit rijtje thuis. Trini is in 2013 nog te gast geweest bij André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Echter, op 83-jarige leeftijd overleed hij ten gevolge van COVID. En de Lawine Boys, maar ook wij, kunnen maar niet genoeg krijgen van Marianne. We gaan naar Frankrijk en we ontmoeten daar een jongenszanggroep.

Le Poppies was een Franse jongenszangkoor dat van 1970 tot 1980 grote successen had. In 1971 was hun grote doorbraak met Non rien n'a changé. Met dit nummer kwamen ze op de eerste plaats in de Veronica Top 40. Door de jaren heen wijzigde regelmatig hun samenstelling. Wij vonden Il faut une fleur een wat ondergeschoven, maar toch beste plaat. En het lijkt wel carnaval. Dat is een uitdrukking die deze dagen veelvuldig gehoord zal worden. En dan hebben we nu een door velen gewaardeerd Duitsstalig nummer op onze draaitafel liggen. MUZIEK

0: Hey, ik sta droog. Ga eens bier halen. Hey.
1: Norbert Berger en Jutta Gustenburger kennen we beter als het slagerduo Cindy en Bert. Ze waren erg populair in het Duitse taalgebied, maar ook in Nederland en Vlaanderen pikte daar een graantje van mee. Ze werden in het nummer Immer wieder Sonntag hun grootste hit. En wij hielden het dit keer op Ich komm bald wieder. En in 1973 stonden ze daar 6 weken mee in de top 40. En het nummer Mijn Sanseveria komt al jaren rond carnaval in verschillende uitvoeringen terug. Wij kozen voor de dames van Chancé. En dan is hier onze jeugdplaat van deze week. Ja,

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Het liedje Klappers in je handjes is een kinderliedje dat we allemaal als baby al ooit aangeleerd kregen. De muziekgroep Gabberwijfje maakte daar in 1997 een van eigen tekst voorziene leuke disco-versie van. En André van Duin, ja, wie kent hem niet, besteeg in 2021 de Nederlandse hitladders met zijn meezinger het Pisa-lied. En deze Belgische zanger nam ooit succesvol deel aan de Soundmix Show.

De inmiddels 56-jarige Belgische zanger Helmut Lotti scoorde in 1989 punten in de Soundmix Show. In 1995 werd hij internationaal bekend door met zijn succes opgenomen classic albums. Hij verkocht maar liefst 14 miljoen platen. En een van die nummers die daarop staan, dat was het zojuist gehoorde Tarantella. En Losse Handjes van het duo Bont en Blauw had je gerust mee kunnen zingen. Het voorjaar komt met rassenschreden dichterbij. Luister maar.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen, weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning

0: Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. Maar de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid diende wel haar ontslag in. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Daarbij zijn een wooncomplex van 20 verdiepingen en een kinderopvang geraakt. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag,
3: dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: John van Bergen is een zanger uit het West-Brabantse Wauw. Hij begon ooit als DJ en later, na positieve reacties, begon hij met zingen in cafés. Hij zingt voornamelijk Nederlandstalige feestnummers. En hoogtepunt uit zijn carrière was in 2011 met De Rotonde. En George Baker en zijn Selection hadden een serieuze hit in 1972. Ze stonden met Holy Day 6 weken lang in de top 40. En deze vogels werden ooit bezongen door Gert en Hermine.

Het Amsterdamse Zwanenkooi. Een koor. Kooi. Jongens, jongens, jongens, jongens. We hebben het al eens eerder in ons programma over gehad. En opnieuw hebben ze gevraagd of dat ze nummers van ons voor ons zouden willen vertolken. Het werd een eigen versie van Duiven op de Dam. Een lied waar Gert en Hermien succes mee hadden. En Dominique, die hoor je niet in de uitvoering van de bekende Belgische non, maar in een nieuw jasje gestoken door de Crazy Accordeons. En we hebben nog eens een Euro Song Festival winnares.

De inmiddels 78-jarige Italiaanse zangeres Gigiola Cinquetti won in 1964 als eerste Italiaanse het Euro Songfestival dat toen gehouden werd in Kopenhagen. Zij was toen de jongste winnaar ooit. Later werd Sandra Kim dat met haar 13e jaar. Je hoorde de winnende Italiaanse inzending No No L'età. En wist je dat Willy Alberti en Wim Sonneveld gezamenlijk ooit een plaat hebben opgenomen? Wij vonden uit 1989 een opname van het duo waarin Kobi centraal stond. En dan nu deze zangeres, die werd serieus geboren in het Zwitserse dorp met de vrolijke naam Lachen.

De Zwitserse zangeres Beatrice Egli werd in 1988 geboren als slagersdochter in het vrolijke dorp Lachen. Na een kapsteropleiding studeerde ze af op de toneelschool. Kort nadien ging ze zingen en werd ze een gevierde zangeres. Je hoorde Vliegel, een nummer uit 2016. En Johnny Gould verontschuldigt zich omdat hij door omstandigheden wat later komt met zijn rollator. En dit is nou een echte klassieke band die zich vanaf 1962 steeds wist te handhaven.

0: Ja, en nou een bal. Oh, wauw!
1: Heet hè?
2: De Engelse popband The Hollies werd in 1962 in Manchester opgericht. Ze leunden met hun nummers aan tegen de Mercy Beat. En aan welk hoogtij vierden hoogtij in de jaren 60 en 70? Opvallend was hun meerstemmige, harmonieuze zang. Die viel op en was herkenbaar in de nummers als Bus Stop, Corianne, Carousel en Sorry Suzanne. We lieten je Jennifer Eccles horen uit 1967. En tijdens het carnaval zou je best wel eens heerlijk willen drinken en smullen. Kees Haak en Ronald Verstappen boden je op voorhand al bier en bitterballen aan. En het slaat misschien nergens op, maar deze zanger is 1 meter en 82 centimeter groot.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Gerard Joling is een Nederlandse zanger bekend onder andere van zijn deelname aan het Euro Songfestival in 1988. Hij werd daar met Sangria 9e. Hierna maakte hij nog vele hits en werd hij bekend van de toppers. Wij draaiden van hem Lieveling, een plaat uit 2016 die het niet verder bracht dan de tipparade. En Ricky Valens, die een stem heeft gelijkend op Elvis, zong in 1959 al over een Fisher Boy. Doe je mee, want we gaan eens even lekker instrumentaal walsen.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar instrumentaal walsen, dat bestaat echt. De Frianto's, nadrukkelijk afkomstig uit het piratengenre, speelt voor ons de bierpullenwals. En uit 1975 dateert een voor ons totaal onbekend, maar wel bijzonder nummer van Demis Roussos. Je luisterde naar Tatalia. En deze Nederlandse rock-beatgroep stopte in 2021.

De Haagse band De Goldeniering stopte noodgedwongen door het overlijden op 77-jarige leeftijd van gitarist George Kooijman. In januari van 2026 werd een afscheidsconcert gegeven. Vele fans die dit bezochten waren erg emotioneel onder de indruk hiervan. Wij draaiden als een vorm van eerbetoon aan deze bijzondere band uit 1966 hun hit That Day. En al meerdere malen draaiden wij het nummer Hier Ben Ik van het Viswijvenkoor. Wij zijn hierover eerlijk. We kunnen er maar niet genoeg van krijgen. En deze band kennen we van hun grootste hit No Milk Today.

De Engelse muziekgroep Herman Hermits kennen we voornamelijk van hun doorbraak en grootste succeshit No Milk Today uit 1966. Als voorloper van deze topplaat werd in 1965 Mrs. Brown gelanceerd. En die plaat hebben we zojuist gedraaid. En persoonlijk vind ik het nummer Tusk de beste plaat ooit door Fleetwood Mac uitgebracht. En dan nu de Belgische zanger Luc Steno.

lieve mensen, het zit er weer op. 2 uur lang hebben u kunnen luisteren naar Live Radio onder de titel van Schijven die blijven. We worden deze dagen overspoeld met ladingen nieuwe carnavalsnummers. We gaan voor de komende week dan ook een selectie maken hiervan, waarbij we de zogenaamde oudjes zeker niet zullen laten ontbreken. Lieve mensen, onze wekelijkse tip moet je intussen van buiten kennen. Blijf doorgaan met ademhalen. En aandacht voor dit carnavalsgegeven. Je weet pas of je straal bezopen bent als je op de wc zit en je probeert dan een gordel om te doen. Groetjes van Anton en mij en tot nog eens.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd.

0: tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt-het-vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt-het-vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaten van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover.
1: Uur na uur. Dag.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Je hebt respect voor elke gek.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ

Chesto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Chesto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste top van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. De KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. Tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

mijn moeder. Zal eindelijk moederheus u eens melden hoe ik het slik hier in de stad. Ik heb lang gewacht omdat zo zelden ik het een vrij minuutje had. Nu zijn de dames uitgereden in een open koets, heel chic gekleed. Daar hebben ze een bedoeling mede, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Daar hebben ze een bedoeling mede, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Ik zou het hier wel kunnen rooien, al is de dienst een beetje zwaar. Mevrouw is heel goed voor de booien, en ook de dame, dat is waar. Eerst dacht ik dat het er dochters waren, maar geen zegt moeder, maar ik weet. De melkboer wou het me laatst verklaren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. De melkboer wou het me laatst verklaren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Het schijnen rijke lui te wezen, me dunkt het kan niet anders zijn. Ze eten soep, ook wel twee vlezen, een putting bier en soms ook wijn. Daarna voor het raam, na dineren, blijven ze bijeen in de ochtendkleed. Dat noemen ze daar, ja, laat het praktiseren. Ik ben vergeten hoe dat heet. Dat noemen ze laat het praktiseren. Ik ben vergeten hoe dat heet. En dan gaat een juffie lenen, maar een nieuwe komt er dadelijk weer. Nog deze week kwam een uit Venen, ze werd gebracht door een meneer. Ze noemden hem Monsieur Antoine'tje, was een Fransoos als ik het wel weet. Oh, hij heeft daar zeker ook een baantje, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Hij heeft daar zeker ook een baantje, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Wat zoek ik toen voor een paar weken, opeens de politie binnenkwam. Want juffrouw Elsa die ze moest spreken, waarop men het meisje medenam. Het schijnt er oude lui in Laren, maar niet gestichten met wat ze deed. Maar ze was dan ook pas 16 jaar, ik ben vergeten hoe dat heet. Ze was dan ook pas 16 jaar, ik ben vergeten hoe dat heet. Op een avond riep mevrouw me beneden, ze zat met een heer in het salon. Ze zei, ik ben zeer over je tevreden, drink maar eens mee met de baron. Intussen ga ik eens even horen of de meisjes nog niet zijn gereed. Toen vroeg de baron niet aan de oren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Toen vroeg de baron niet aan de oren, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Laatst vroeg een heer in mijn presentie, ook in die dienststellen was beland. Mevrouw zei door een advertentie in het nieuwsblad voor Nederland. Ze spraken toen heel zacht samen. Hij zei toen iets van schande, Kees. En hij gaf de redactie ook een paar namen, maar ik ben vergeten hoe dat heet. Hij gaf de redactie ook een paar namen, maar ik ben vergeten hoe dat heet.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg. De dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.

Het is natuurlijk weer woensdag 10 uur en ik zit nog te zweten op de playlist, want de plaatjes zijn net gehaald. We hebben het natuurlijk over het Plama platenkast en dat allemaal tot 12 uur.

En ja, ik ben al bij nummer 15 op de playlist. Dat is de nieuwe voor, dan weet u dat ze vast. Straks kunt u natuurlijk kijken op de website van Roze Radio. En dan staat hij er wel op hoor, denk ik, als we zover zijn. Vandaag heel veel Nederlandstalige plaatjes. Je hebt dat niet altijd in de hand natuurlijk, want ja, het is zoals het elke week gaat. We trekken er zo'n kleine 40 uit en dat wordt weer een leuk programma.

0: elke woensdag bij Rozo Radio.
1: Het leuke van singeltjes is altijd dat je, als ze zweven, als een schat die in het midden zit, zeg ik dan altijd, dan hoor je op een gegeven moment zweven. En dat was met de Spring Affair, The Angel of the Morning. Dat ging ook een beetje van links naar rechts. Bobby Vinton, But I Do, Ray Stevens natuurlijk. En daar was Bridget the Midget. En die stond natuurlijk al op de website dat de eerste plaat was. We gaan terug in de tijd. Hij was van de week jarig. Ronnie Tober, Roos in je blonde haren.

0: De leukste muziek komt uit de platenkast van Rozo Radio.
1: Zo ook deze van de Tumbleweeds natuurlijk. It might as well rain. Ja, je weet het maar nooit. My darling Helena, The Walkers, Wiltura, Eenzaam zonder jou. Bus Clifford hadden we ook. The Babysitting Boogie. En Tony Christie, die ging weer eens naar Amarillo. Frankie Lane, die kennen we van verschillende plaatjes, maar ook van deze Jezebel.

0: druk ik op de verkeerde knop, ben ik heel de playlist kwijt.
1: Oei.
0: Dus nu ben ik hem weer opnieuw aan het invoeren. Dus het is maar goed dat hij dat André hem straks online gaat zetten. In ieder geval, ja, of hij moet eerst ontvangen hebben, dat zou kunnen. Maar volgens mij ging dit helemaal te mist in. Maar we waren even vrij als een vogel, waarom ook niet, met de New Four. Ik moest even kijken. Heavy My Baby, Anita Meijer en Paul Anka. The Eagles, Had It Tonight, Sam Cooke, Frankie Lane en de Tumbies. Of het niks kost vandaag, maakt het ons het uit. Hier is een mooie oude van Ria Valk. Leg je hoofd maar op mijn schouder.

0: Je bent.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijk ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt Omroep Gelderland. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwonding aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijk ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt Omroep Gelderland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. Na twee gerechtelijke uitspraken hebben de Republikeinen een aanzienlijk voordeel gekregen bij het bepalen van de nieuwe grenzen. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Het doel van deze herindeling is het winnen van extra zetels in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel de exacte winst nog lastig te voorspellen is, is de inschatting dat de lopende pogingen van de Republikeinen hen 5 tot 14 zetels extra kunnen opleveren. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid om daadwerkelijk stappen te zetten. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dankjewel allemaal. Eén ding is zeker, je hebt geen idee wat het betekent en hoe mooi het is om dit ieder jaar te mogen doen. Dankjewel.
1: Luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

En tenslotte, vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Goedenacht.
1: Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping.